0: van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM. Ik ga

0: kleine sikker. Nog eentje, roepen nummer 10.
1: Nog één.
0: Nog eentje, krijgen we op de flikker.
1: Oh, bijna midden van de week.
0: Wat maandag, ga ik weer beginnen. Dinsdag, moet ik wat verzinnen. Woensdag, kan ik niet meer slikken. Donderdag, sta ik aan de hikken. Vrijdag, kan de stad niet van de zaterdag. Ga ik naar de stad en zondag, kom ik op mijn zinnen. Maandag, ga ik weer beginnen.
1: Zit ik op mijn bank hier lekker zitten zakken. Ik al die kriebels, dus lekker biezen pakken met de rotgang naar de stad. Naar mijn favoriete kroeg. Hallo, ze laat ik thuis. Morgen vroeg is vroeg genoeg.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws weer.

Kijk, ik kom natuurlijk uit Westen. Maar we hebben daar veel mooie dingen meegemaakt. Maar op een gegeven moment ging de buurt achteruit. En toen zei ik...

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: getrouwd, voordat de morgen nooit meer komt.
1: Dit is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorot Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
3: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
2: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Keshem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
4: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
2: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
5: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.

www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
3: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
2: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
2: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt.

0: Woonvertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Blij dat je belt, girl. Party time.
5: Het is tijd voor...
6: Gerard en Marieke. We gaan beginnen.
4: Was ik zo aan toe?
7: Anders wij wel.
8: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. En het is weer zondag.
0: Het is weer zondag.
1: En voor de herhaling, luisteraars, het is weer maandag.
0: Heel gezellig.
1: Heerlijk.
0: Ja hoor.
1: Het is de start van week 23 alweer. En alweer een maand voorbij, bijna dan morgen in herhaling.
0: Ja, klopt.
1: De laatste dag van mei.
0: Ja, gaat snel hè.
1: Ik zou nog één keer die jingle van Meijering kunnen doen.
0: Ja.
1: Ik ben hem zo gauw kwijt. Afijn. En hoe is het ermee?
0: Ja, goed.
1: En hoe
0: goed.
1: Was je week?
0: Ik had een goede week. Het was natuurlijk lekker warm. Ik kijk even naar links en ik zie dat jij zo de krant hebt geschreven dat het de warmste 26 mei ooit was.
1: Juist, dat heb ik hierbij staan.
0: Ja. Dat is best bijzonder,
1: ooit
0: toch?
1: Gemeten, ja.
0: Nou, dat hebben we lekker gevoeld deze week. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vond het heerlijk hoor, deze temperaturen. Verder heb ik lekker gewerkt. Ik heb voor het eerst sinds tijden weer een voetbalwedstrijd gevoetbald.
1: Is dat zo? Bij welke club?
0: Bij Wapserveen.
1: Wapserveen?
0: Ja, daar werd ik voor gevraagd. En ik vind dat natuurlijk wel heel leuk. Ik heb altijd vroeger ook heel lang gevoetbald. Want ik ben altijd zo bang voor blessures. En wat denk je na één wedstrijd? Ik heb gelijk een blauwe teen.
1: En jubelt één.
0: Ja. Maar het was heel gezellig.
1: Ja, oké. Okay. Je mag nog wel een keer weer.
0: Ja, ze wilden heel graag dat ik bij hun op voetbal kwam. Dus het is wel goed bevallen volgens mij.
1: Durf ik te vragen wat de uitslag was? Of?
0: Nou, we moesten twee wedstrijdjes. En de eerste, we hebben ze allebei verloren.
1: Okay.
0: De eerste met 4-0 en de andere met 2-1. En dat is voor dat team, begreep ik, hartstikke leuk en goed gedaan. Dus ze waren allemaal heel blij.
1: Oké. Okay. Nou, mooi.
0: Ja, was heel leuk.
1: Nou, mijn week was tweede Pinksterdag een feestje. Heerlijk en gezellig. Het was natuurlijk de week van veel te warm. Ik had er ook al bij staan dat die 26e mei de warmste ooit gemeten was. En het was de week van het fietsen. En nu hoorde ik op het nieuws dat men eigenlijk wil dat fietsers op het fietspad niet harder gaan dan 20 km per uur.
0: Oh, nou dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want al die elektrische fietsen al gemiddeld 25.
1: Jawel, maar dat is nog een keer tot daar aan toe. Maar waar moet je dan harder fietsen dan 20 km per uur? Een fiets mag toch alleen maar op het fietspad?
0: Ja, dan mag je dus gewoon nergens meer harder fietsen dan 20 km per uur.
1: Dan valt het hier op het platteland nog wat mee, hoor. Filipje kwam zoals gewoonlijk natuurlijk weer uit het Lage Westen, waar het hartstikke druk is.
0: Maar hebben ze dan misschien ook over de fatbikes?
1: Nee, gewoon alles.
0: Want die gaan natuurlijk ook veel harder.
1: Vooral wielrenners en zo die...
0: Oh, ja,
1: en al die dingen. En maar ook de e-bike en noem maar op. En het was de week van het volleybaltoernooi op PSV.
0: Ja, wat een drukte, hè? Het was al geslaagd.
1: Parkeerplaatsen te weinig op PSV.
0: Dus hartstikke goed, toch?
1: Eigenlijk best wel gezellig.
0: Zeker.
1: Nou, dat was het zo ongeveer voor wat betreft mijn week, jouw week. Dus ik kijk eventjes naar mijn muziekpallet.
0: Ja.
1: En het tweede plaat is altijd...
0: Rock'n'roll, hè?
1: Wat zeg je?
0: Rock'n'roll.
1: Rock'n'roll!

0: zogenaamde truckerversion van Jackson, Jerry Williams en Artis. Op 105.4 FM en welkom luisteraars van Radio Centraal. Oh, sorry, een moord op PSV.
1: Ja, nou, het is ook een hele pagina aan besteed.
0: Het is natuurlijk wel een beetje komkommertijd. En vooral voor het vertolde wie voor de Steenwekker Courant. Mijn koptelefoon doet vreemd. Voor de Steenwekker Courant vandaar een heel verhaal. Net of er een moord gepleegd is.
1: Ja, er staat alsof je naar een film van David Attenborough zit te kijken. Een roofzuchtige bosuil die doodde slechts in 2 minuten de 4 kuikens van een torenvalk.
0: Ja.
1: De spectaculaire beelden waren live te zien in een stream van de vogelbescherming vanuit de campagne Beleefde Lente.
0: Als je door SV fietst hier, daar hebben ze tegenwoordig, daar zijn tegenwoordig wel 20 ooievaars. En elke keer zie je wel een ooievaar met een kuiken in de bek voorbij gaan. Iedereen denkt van, nou, hè, die brengt een babi. Of die haalt een kikkertje op. Nou nee hoor, die vreten gewoon alle nesten leeg van alle vogels die daar in de wei zijn.
1: Ja, het ziet er natuurlijk heel nog gruwelijk uit. Maar het is wel ook de natuur natuurlijk.
0: Precies, het is een zielig verhaal. Maar, ja,
1: maar ik dacht dat een torenvalk heel groot was.
0: Ja, dat
1: want
0: dacht
1: die
0: ik
1: uil die verjaagt die moeder staat hier. Maar goed, ik heb er ook niet zo heel veel verstand van. En ja. Nou goed, van de moord op SV gaan we toch naar iets luchtigers, denk ik.
0: Ja, want het is koopzondag.
1: Jazeker, ja. Het is hartstikke gezellige koopzondag vandaag in Steenwijk. Dus mocht je niks te doen hebben, kom maar naar het centrum. En dan is er ook nog eens, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar vandaag, liefhebbers van klassieke voertuigen, die kunnen vandaag hun hart ophalen tijdens het oldtimerfestijn op en rond de markt. Op deze sfeervolle koopzondag verandert het centrum van de stad in een waarparadijs vol nostalgie, glanzend chroom en bijzondere verhalen. Het is voor het eerst dat Steenwijk Vestingstad dit bijzondere evenement organiseert. En er doen hartstikke veel oldtimers aan mee. Ongeveer 80 zijn er te bewonderen.
0: Ik zag er gisteren al verschijnen van die dingen rondrijden hier, denk ik.
1: Ja, bedoel je dan met het gala? Zag je die al hier in de buurt?
0: Gewoon in de buurt hier, ja.
1: Oh ja, ja. Want er was natuurlijk ook nog gala afgelopen week van de RSG. Er waren ook weer heel veel mooie auto's te zien. Ja, heel leuk. Dus nou, ik zou zeggen, kom maar gezellig naar het centrum vanmiddag.
0: Nou, gaan we doen.
1: Ja.
0: Gaan we doen. Ik start hem opnieuw. Want het is eerlijk gezegd zo'n leuke plaat. Limited 115 en Friends Montana en Sofia. Het heet Final Minutes. Zal ik één minuut dan maar gewoon nog aanpakken?
1: Ja hoor, ja, doe maar.

0: Ik wil even een klein waarschuwingsbericht erin gooien, pap. Want je denkt dat gebeurt alleen maar in de grote steden. Dat komt hier niet voor. Maar ook afgelopen week, en dan gaat het om de donderdagavond vooral. En ik hou het dus goed in de gaten. Vanaf nu waren er een aantal nepagenten actief in Steenwijk.
1: Oh, lekker.
0: Dus daar moet je echt wel voor opletten. Wat doen ze dan precies? Zij vragen om geld, sieraden of een bankpas om bij hen in bewaring te geven. Dan hebben ze een heel mooi verhaal van dat het niet veilig is. En ja, oudere mensen trappen daar toch waarschijnlijk wat makkelijker in. Nou, doe dit dus niet, maar bel wel gelijk 112 als ze u benaderen. Dus als er ineens iemand op de stoep staat waarvan je denkt, dat snap ik niet helemaal, gewoon negeren.
1: Er zijn zoveel van die reclamespotjes, hè, van kijk uit, pas op en bel 112, maar ja... Daar moet je dan maar net aan denken natuurlijk.
0: Ja.
1: Of
0: en ze weten natuurlijk wel wie ze uitzoeken. Hè? Want daar wordt dan ook al wel voorbereiding in getroffen. Dat is niet zomaar. Ze komen natuurlijk niet bij ons aan de deur. Maar ze zoeken wel een eenzame ouderen waarschijnlijk op. Nou, je wordt ook wel gewaarschuwd nu in de app Burgernet. Dus dat is ook wel handig om die op je telefoon te hebben. Want daar wordt altijd wel goede waarschuwing in gezet. Maar niet op ingaan en altijd 112 bellen. Dat was hem.
1: Heb je al eens een keer zo'n nepagent gezien? Of?
0: Nee, ik heb hem nog niet getroffen. Nee, gelukkig niet.
1: Ja, ik heb een filmpje op YouTube, op Facebook.
0: Ja, maar ze weten precies wat ze moeten zeggen, hoor. Het zijn goede toneelspelers. Of ze doen het ook via de telefoon. Het is echt bizar goed hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk schrijnend.
1: Laten wij maar hopen dat dat hier niet gebeurt.
0: Nee.
1: Bij ons in het dorpje, of in andere kleine dorpjes.
0: Nee, ik hoop het niet.
1: En een vrolijke plaat draaien.
0: Ja, ja, heel goed idee.
1: Nou, hetzelfde als vorige week eigenlijk. Nou, hetzelfde als vorige week, maar hè.
0: Gezellig hoor. Ja.

0: lekker.
1: We horen van de week die, hoe heet dat, die sidekick van Edwin Evers, die had zangles gehad. En ik elke week probeerde ik ook om jou een beetje mee te laten zingen.
2: Ja, oh, nou, dat wil ik wel een keer doen, hoor.
1: Gewoon met Als de Zon Schijnt.
2: Ja, ja, tuurlijk.
1: Welkom op de RTV's Los en op de zenders van Radio Westellingwerf. 105.4 FM, daar zijn wij te beluisteren. En natuurlijk ook op de DAB.
2: Zeker, zeker. We gaan even naar, ja, het duurt nog even, maar zaterdag 13 juni aanstaande organiseert poppodium De Buse in Steenwijk de derde editie alweer van de, ja, ik denk E-Rocktown Revival Festival. Het festijn vindt plaats op het parkeerterrein bij De Buse. Het programma omvat een zestal bands die allemaal een link hebben met de rockmuziek.
1: Oh, lekker.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Dat hoor je altijd best wel goed, hè. Als de winst goed staat, dan, of als ik op mijn bedje lig op de ambulancepost, nou, dan kan ik net zo goed meedoen.
1: Hoor je dat hier?
2: Ja. Nadat het terrein om 3:30 geopend is, start het programma om exact 4:00. Er is volop eten en drinken te verkrijgen op het festival. Nou, welke bands komen er dan voor de mensen die hier helemaal in zitten? Kiekers komt, dat is een boerenrockband. Skaos, dat is ook een, dat is ook een leuke band. Een veelzijdige coverband komt het, die heet Spit. En best wel een aparte naam, Komatsu, zijn ook een. En weet je hoe die laatste band heet?
1: Nee.
2: Ik weet eigenlijk niet of dat wel mag zeggen op de radio.
1: Ja, tuurlijk.
2: Neuk.
1: Zo, nou ja, als die band zo heet, dan heet die band zo.
2: Ja, nou, alleen de naam trekt natuurlijk al veel aandacht, denk ik. Maar dit moet een hele goede band zijn die het festival afsluit. Dus hou je van rock.
1: Vandaag de dag mag alles. Nou ja,
2: tuurlijk.
1: Alles. Er is van de week de Schatkamer geopend. Dat is een, hoe zeg ik dat, van de media, uit Hilversum.
2: Oh,
1: het,
2: ja?
1: Mediacenter.
2: Ja.
1: Kun je tegenwoordig alles zien wat er ooit op tv geweest is.
2: Oh,
1: maakt niet uit wat. Radio, tv. De schatkamer van dat grote mediapaleis. Maar er waren er nu alweer een paar die hebben dat verboden. Omdat wat ze toen deden tegenwoordig niet meer kan. Ik denk van.
2: Oh, serieus?
1: Ja, dan heb ik zo.
2: Maar is dat dan een soort museumpap waar je heen kan?
1: Nee, ja, je kunt er ook naartoe. Maar je kunt ook gewoon thuis op je pc.
2: Oh, dat kan
1: alles
2: ook.
1: Zien.
2: Oh, wat leuk.
1: Oh, dat was James.
2: Dat was hem al.
1: Mocht je dat willen zien, of horen, of beluisteren. Gewoon eventjes inloggen op de schatkamer.
2: Nou, goed
1: dan,
2: idee.
1: Dan weet je dat.
2: Ja.
1: Weer in het kort dan maar.
2: Ja, kom maar op.
1: Vandaag zondag regelmatig zon, een graad of 24.
2: Oh.
1: Het wordt iets minder. Maandag, morgen een buitje. Zou kunnen. 22 graden. En weet je wat het morgen ook is? De start van de
2: zomer.
1: Juist, de meteorologische zomer.
2: Ja.
1: Onze gewone zomer, dat duurt nog wel de 21.
2: Ja, dat duurt nog even.
1: Deze zomer. Mavie Monroe. A Crazy Day Party.

0: Mavy Monroe Crazy Day Party. Dat doen we straks. Ik heb eerst vinyl.
1: Ik vond het een lekker zomers nummer.
0: Ja, heerlijk.
1: Nou, en dat heeft denk ik dit volgende thema ook wel een beetje mee te maken. Als ik de hoes zo bekijk.
0: Ja, zomer natuurlijk.
1: Ja, bij het vinyl.
0: Live vanaf de Beulakker.
1: Live vanaf de Beulakker, ja. Dit is een Haarlemse popgroep. En die bestond van 1978 tot 1981. Niet zo lang dus. De groep was een studioproject van Jaap Egermond. En dan vraag ik aan jou, wie is Jaap Egermond?
0: Een producer die heel veel van die zomerse muziekjes maakte. En producer was van heel veel.
1: Ja, welke band? Hele bekende. De band. En oud drummer ook van die band.
0: Weet ik niet zo.
1: De Golden Earring.
0: Oh ja, natuurlijk. Sorry.
1: Dus die was zeg maar, die hoorde erbij. Samen met de leden van Catapult. Nou, ze hebben één hele grote hit gehad. En daar gaan we naar luisteren uit 1978. Heb je hier The Surface met Windsurfing.
2: Yes, you're playing.

0: Gewoon van vinyl. Everybody has fun, fun, fun. Uit, even spieken, 1978. Hoe heet dat op de achtergrond?
1: Ja, dat is echt, hè. Dat is echt.
0: Hey, ik heb iets vergeten. We doen altijd na het weerbericht, doen wij altijd, hoe noem je dat?
1: De gouden ouwe.
0: Nee, een dialect.
1: Oh, dialect, ja.
0: Hoe lang ben je al bij dit programma?
1: Ja.
0: Maar ik ben hem kwijt. Misschien dat ik hem zo gauw nog weer... Oh ja, ik heb hem ondertussen terug. Nu nog het weerbericht zelf.
1: Ja.
0: Dat moet ergens hier staan, volgens mij met een beetje geluk. Dan moet deze knop terug, die knop terug. En dan heb ik hier de tune van het...
1: Zomaar technicus. Nee, nou, machtig. Ik ben blij dat ik aan de andere kant zit.
0: Het heeft een beetje te maken met die oude analoge troep hier. Vandaar dat het allemaal een beetje antiek is. Maar eerlijk gezegd ben ik daar ook wel een klein beetje blij mee. Ik zie tegenwoordig al die mannen met van die computerschermpjes en al die toestanden.
1: Ja.
0: Dat heb ik hier ook wel een klein beetje.
1: Nou, ik wou net zeggen.
0: Maar nog niet zo erg. Roos!
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Vandaag zondag is er regelmatig zon en de wind die waait uit westelijke richting. En is zwak tot matig met een temperatuur van ongeveer een graad of 2, 23. Vanavond en in de nacht is er kans op een bui met een graad of 13 als minimum. Dus mocht je op de camping zijn, niks mis mee. Morgen maandag in de herhaling. Kan er een buitje voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Temperatuur een graad of 22, 's nachts 14 graden. Dinsdag brengt regen en later buien, mogelijk met onweer. Dat is dan typisch die dinsdag, gewoon één natte koaleren, dat zo dat heet.
1: Oh.
0: En ook woensdag blijft het niet helemaal droog, maar dan wordt het alweer een klein stukje beter. Temperatuur deze dagen zo rond de 20 graden. Dan,
1: Nou, mag ik nog even wat zeggen? Jij vertelt over onweer. En wij zaten natuurlijk afgelopen vrijdagavond, toen het ook hier zo donker werd en even ging onweren, hier in de tuin.
0: Ja, lekker.
1: Toen liep ik daarna terug naar huis. Toen kwam ik de buurvrouw tegen met haar drie kleine kindjes. Die hadden dus nog nooit onweer meegemaakt. Nou. Zo lang heb ik niet geonweerd hier, pap. Althans, nee. Niet op dit niveau.
0: Nee, het
1: dus
0: ging wel...
1: Mijn kindjes waren helemaal van slag. Die vonden dat helemaal eng. Dat snap ik wel.
0: De nachtverlichting ging aan hier.
1: Ja, joh. Dat vond ik wel heel sneu. Maar goed, dat moet je ook weer meemaken. Maar het is lang geleden.
0: Dus zeker is dat lang geleden. Maar goed, na het weerbericht altijd...
1: Het dialect.
0: Doen wij. Ga je dit nog?
1: Is dit mooi voor je toch?
0: Nee.
1: Oh.
0: Lijkt er wel een beetje. Ja. Komt wel uit dezelfde hoek van het land. Maar het is Irma Schuiling. En de wereld is van mij.

0: ooit de zangeres van Kumpen.
1: Oh ja, ik denk al. Het is wel een bekende stem.
0: En wat ze tegenwoordig doet, ik weet het niet. Ik heb even gezocht op het grote www, maar nergens iets te vinden. Dus.
1: Oh, nou, dan doet ze waarschijnlijk niet zoveel meer.
0: Nee, maar,
1: geniet ze van haar
0: van die oude hits word ik wel blij.
1: Ja,
0: Irma Schuiling was dat.
1: Hartstikke leuk. Hey, in Steenwijk op zaterdag 6 juni organiseert IVN Noordwest-Overijssel een onderwatersafari in Park Ramswoerd in Steenwijk.
0: Ah, mag je dan gewoon in de gracht?
1: Nou, dat dacht ik dus ook, maar het ligt iets anders. Tijdens dit gratis evenement kunnen bezoekers van alle leeftijden ontdekken wat er nou zoal leeft in de vijvers van het park bij Ramswoerd. Met een geleend schepnetje gaan deelnemers op zoek naar waterdiertjes. Wie weet vind je een rugzwemmer of een libellenlarve. De activiteit is geschikt voor iedereen en je leert aldoende over het leven onder water. Nou, of je nou even langskomt of je de hele middag blijft, je bent helemaal van harte welkom. Het begint vanaf 1 uur en het duurt tot ongeveer 4 uur. Het is bij de theekoepel in het park en de deelname is geheel gratis.
0: Kortom, biodiversiteit staat hoog in dit programma.
1: Absoluut.
0: Ik was van de week hier bij ons op het sportveld. Er was een volleybalwedstrijd en nog wat. Ja. En hadden ze daar gras gemaaid, die mensen die dat altijd doen. Van de Noordwestgroep is dat? Die zijn
1: ja.
0: Wat denk je? Er staan er op dat grote volleybalveld staat hier en daar een heel klein een hoekje waar allemaal van die kleine madeliefjes en van die boterbloempjes bloeien.
1: Ja.
0: Precies daaromheen gemaakt. Hadden ze laten staan. Ik denk, dat is toch wel aardig.
1: Ja, dat is wel heel lief. Ja,
0: dus
1: goed.
0: Die zijn er gewoon met een beetje geluk volgend jaar weer.
1: Prachtig.
0: Wat er dit jaar is, is voetbal.
1: Ja, leuk.
0: In Amerika.
1: Ik heb er zoveel zin in. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja.
0: Het kost wel $1000.
1: Ja, het is belachelijk duur. We kunnen niet heen live om te supporten. Maar we moeten vanaf de bank doen.
0: Ja.
1: Of vanuit de tent, of waar je ook maar wil kijken. Want het begint nu toch wel een beetje te leven.
0: En er zijn ook al diverse voetbalhits. Ja, iedereen kent natuurlijk al die van de... Na links, na rechts.
1: Ja, die blijft altijd.
0: Ja.
1: Het gaat een beetje, hoorde ik gisteren, tussen Gerard Joling en die andere, hoe heet hij nou? John de Bever.
0: Oh ja, die heeft...
1: Met Koekoek.
0: Ja, hij is ook wel leuk.
1: Ja.
0: Maar ik denk toch dat...
1: Gerard Joling...
0: Ik weet het niet, met die reclame van die Jumbo.
1: Die blijft altijd, ja.
0: Maar wij noemen Joling...

0: we gaan even naar Vledder. Ik denk, we gaan even buiten de provincie.
1: Nou ja, nee, maar buiten de provincie. Ja, het is wel ja, buiten de provincie, buiten maar dat hoort binnenkort wel bij de werven natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dus daarom ja. ook. Hè. Dat moeten we denk ik misschien iets meer doen.
1: Heb je al gekeken op de website van de werven en zo?
0: Nou nee, nou, ik kan nu zeggen dat ik dat wel heb gedaan, maar dat heb ik
1: niet. Nee, dat moet je nog eens doen.
0: Hebben ze een goede website?
1: Ja, ja,
0: ja. Ga ik zo gelijk even doen?
1: Ga maar een keer. Ja. Heel veel nieuws uit, zoals jij zegt,
0: okay,
1: buiten
0: dat is
1: de
0: goed.
1: Provincie.
0: Ja, nou, dat is helemaal fijn. Nou, we zitten wel dichtbij, hoor. Want we gaan nog maar naar Vledder. Want op zaterdag 21 juni vindt het op het Lester Geonplein, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, en alle aangrenzende straten in Vledder, voor de 9e keer de Ver Heerlijk Landleven plaats. Tientallen standhouders presenteren er hun exclusieve producten binnen de thema's wol, lifestyle en streekproducten. De jaarlijkse fair die plaatsvindt rondom het restaurant De Tippen staat bekend als een gezellig, sfeervol evenement. Zowel bezoekers als standhouders keren er jaar na jaar heel graag naar terug. Mm-hmm. Je moet je wel even aanmelden als je nog als standhouder daar wil staan. En dat kan dan op de website www.ebis-events.nl.
1: Hoe heet dat ook alweer? Ga verder naar...
0: Vledder.
1: Ja. En wat liever naar...
0: Ik heb geen idee wat
1: naar
0: je...
1: Dieven.
0: Oh!
1: Nooit waar, hoor.
0: Nee, ik vind hem wel grappig.
2: Argentina Romero.

0: Agatino Romero.
1: Picamos en qué.
2: En qué no. Ja.
1: Je had kunnen missen.
2: Ja, nou, dialect, dat sla ik dan nog even over.
0: Hallo, dit is geen dialect, hoor. Oh. Dit is gewoon... Dit is gewoon Nederlands, weet je dan?
2: Oh, omdat ik het vorige keer niet verstond. Ik denk, dan is het vast
0: dialect. Nee, het is mij.
3: De keuze van Marieke.
2: Nou, dit gaan we wel verstaan.
0: Oh, verkeerde tune erbij. En deze
3: vandaag uit de muziekkoffer van Marieke.
2: Ja, ik heb weer wat vrolijks. Ik wissel mensen, lieve mensen, gemiddeld 3 keer per week. Dus dan moet papa alles weer aanpassen. Staan er allemaal krassen op het programma. En dan maar goed, ik zat vrijdagavond. Deed ik de tv nog even aan wat later. En wij kwamen toevallig op RTV Oost uit. Dat komen niet zo vaak, dus het had zo moeten zijn. En die, op dat moment was daar het de eerste aflevering van de 4-delige serie 12,5 jaar. Ancora was daar, werd daarop uitgezonden. In dat programma staat het jubileumconcert centraal van de band. Want die zijn alweer 12,5 jaar samen. Nou ja, dat was hartstikke leuk om even te zien. Het was vanuit de Meente. En de serie die toont de sfeervolle registratie van de avond waarin Ancora zijn bekende nummers speelt. En ze hebben ook nog allemaal leuke interviews met de bandleden en alle gastartiesten. En nou ja, wie deze band zeg maar helemaal zo bekend heeft gemaakt.
0: En niet alleen,
2: iedereen achter de schermen.
0: Ja, niet alleen Ancora, wou ik zeggen, maar ook de hele band erbij. Hè?
2: Iedereen, producer, alles erop en eraan. En nou, ik hoorde één liedje, daar vond ik, werd ik zo vrolijk van. Ik denk, dat wordt mijn keuze van. Het is alweer een liedje uit 2013 van ze. En in de clip zie ik dat Jan Keijzer ook nog meespeelt. Die heeft het ook geschreven. We gaan luisteren naar Ancora met Mannentaan hetzelfde.

0: iedere vrijdagavond dus de komende maand.
1: 4 keer, ja. Leuk, hè?
0: En dit was Mammentaan Rensdijk.
1: Ik wil gelijk op een boot nu. Ja. Ja.
0: Nou, dan moeten we er maar naar kijken natuurlijk. Alhoewel, wanneer je geen tijd hebt, het wordt om het uur of om de 2 uur wordt het herhaald.
1: Zeker.
0: Gewoon de hele dag.
1: Dus. Ja.
0: Het is alweer bijna aan het einde van dit programma. We hebben nog natuurlijk de artiest van de maand nog 1 keer.
1: Ja.
0: De Dolly Dots. Maar ik heb nog wel een klein beetje tijd over. Of heb je nog een berichtje?
1: Nee. Dan besteden we het aan muziek. Want wij houden niet zo vaak tijd over.
0: Nee, nou ja, ik heb een heel kort nummer. Dat had ik eigenlijk uitgezocht voor de rock and roll plaat. Maar ik denk, ach, ik doe hem gewoon nu.
1: Heel gezellig.
0: Kijk, Greeny Lopez, zeg je dat wel?
1: Ja.
0: Die doet altijd van, oei, oei.

0: Als artiest van de maand dit.
1: Ja. Ja.
0: Die heeft zoveel van die lekkere, gezellige hits. Trini Lopez en Bye.
2: Bye. Blondie.
3: De artiest van de maand.
0: We zijn er alweer bijna doorheen wat dit programma betreft.
1: Ja.
0: En we stoppen altijd met de artiest van de maand. Mijn zus vroeg al, en wat hij dan volgende week? Oh nee, dat vroeg ze in het Nederlands. Wat heb je dan volgende week?
1: Nou, gaan we dat overklappen?
0: Ja, eens doe maar. Weet je
1: ik
0: dat?
1: Ik weet het niet meer.
0: Dat zijn de longtol Ernie en de Shakers. Die vroeg toen gelijk van, hebben die wel zoveel hits?
1: Ik ken ze helemaal niet. Maar als ik ze hoor vast... Als ik ze hoor vast wel, maar ik moet zeg me nu niks.
0: Gloeiende, gloeiende...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25.

0: 28 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk.

0: Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, een tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: rtvslos.nl. rtvslos.nl.
1: Nooit heb jij een keertje tijd voor mij. Ik maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops

0: berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

uit alsof ik rijk ben. Chain icy aan mijn pols eng, dit is Louis Vuitton, geen my brand. Ga niet met je mee praten over verlies, verdriet wanneer ik je broek met de kerst zie. Ironisch, want ik vind niet eens kerst, jij bent veteraan, jij was vroeger aan het herzien. Ik krijg love van de buurt, want ik geef de buurt love. Ik heb liefde van mijn broeders net jersey. Eerst wilde ze niks, maar nu was het dik.

0: www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 2.

0: 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen. Maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving.

0: Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: Dat vind ik altijd schitterend.
1: Kamers met aandacht gezocht voor jongeren. Alle gemeenten van de regio IJsselvecht doen mee vanaf 2026.

van 2 in Steenwijkerland met succes op een kamer van aandacht gaan wonen. Wethouder Trein Jongman hierover. Het initiatief is bedoeld om jongeren die dat nodig hebben nog net dat steuntje in de rug te geven voordat ze de stap maken naar volledige zelfstandigheid. Vanaf 2026 doen alle 8 gemeenten in de regio IJsselvecht dus mee aan dit initiatief. De organisatie Kamers met Aandacht biedt tijdelijke woonoplossingen voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en ook niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht zoekt samen met de gemeente en zorgaanbieders kamers bij gewone mensen die een kamer over hebben. Hierover zegt wethouder Steenwijkerland Trein Jongman: iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Denk aan bijvoorbeeld een zolderkamer bij een gezin, een studentenkamer, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Kamers met Aandacht wordt gekoppeld. Jongeren komen zo aan mensen die een kamer over hebben en biedt een andere ondersteuning bij het opstellen van een tijdelijk huurcontract. Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op de website van www.kamersmetaandacht.nl of contact opnemen met info@kamersmetaandacht.nl of ook bellen met 06 11 13 86.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Er zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het net te Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie.

Een flinke korting op groen, dat gebeurt tijdens de boomdeeldagen. De inwoners van Overijssel kunnen via de boomdeeldagen een flinke korting op bomen en plantenmateriaal krijgen. Ze kunnen dit aanvragen om de leefomgeving groener te maken. De bomen en struiken kunnen worden aangevraagd tot 15 juni tot en met 24 juni en worden in dit najaar uitgedeeld. De actie geldt voor inwoners van buitengebieden en in een aantal gemeenten ook voor inwoners binnen de bebouwde kom. Inwoners van het buitengebied kunnen meerdere soorten inheemse bomen, struiken en bosplantsoenen aanvragen. Deelnemers kunnen tot voor 150 tot en met 1000 euro aan inheemse bomen en bosplantsoenen bestellen. Vanuit het programma Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel en de deelnemende gemeente wordt hiervan 75% vergoed. Daardoor blijft slechts een klein deel van de kosten over voor de deelnemer. Nieuw dit jaar is dat de inwoners van een aantal deelnemende gemeenten ook binnen de bebouwde kom plantmateriaal kunnen aanvragen. Ze kunnen kiezen uit geselecteerde plantpakketten met inheemse soorten ter waarde van 50 tot 500 euro, waarvan 75% dus wordt vergoed. De plantpakketten dragen bij aan meer biodiversiteit in de woonwijken en helpen bovendien hittestress tegengaan. Aanvragen kan via een formulier op de website van Landschap Overijssel, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Nogmaals, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Het aanvraagformulier opent 15 juni vanaf 12 uur en sluit op 24 juli ook om 12 uur. Op de website zijn trouwens ook de plantlijsten en de voorwaarden per gemeente.

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Op 3 strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. Wethouder Marcel Scheringa zegt hierover: in onze jaarlijkse enquête gaven inwoners aan graag meer mogelijkheden te willen hebben om bagage, boodschappen of kinderen te vervoeren. Met deze bakfietsen spelen we in op een praktische en op comfortabele wijze op deze behoefte. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, waar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op www.pakkum.nu.

Sportverenigingen, sportclubs opgelet. De subsidieregeling Natuur voor elkaar voor sportterreinen wordt uitgebreid. Sportterreinen bieden volop kansen om te vergroenen. Daarom heeft de provincie Overijssel de subsidieregeling Natuur voor elkaar verder uitgebreid. Sportclubs en gemeentes kunnen vanaf 20 mei 2026 een aanvraag doen voor een vergoeding van 50% van de kosten voor de vergroening van het sportterrein en de parkeerplaatsen. De maximale provinciale bijdrage is totaal 30.000 euro. Waarschijnlijk dus wel per vereniging of per terrein. Sportterreinen hebben vaak een grote oppervlakte, waardoor de impact van de vergroening groot kan zijn. Vergroeningskansen liggen vaak in de hoekjes langs de velden, tussen de kleedkamers en bij de kantines of op de parkeerplaats. Sporten in de natuur draagt bij aan de mentale gezondheid. En ook kan het groener maken van de entree van een sportterrein de uitstraling van het sportterrein enorm verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook overlast van bijvoorbeeld regenwater of hittestress beperkt en versterkt groen de lokale flora en fauna. De subsidie is bedoeld voor gemeenten, vaak de eigenaar van de gronden, en voor de bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste jeugdleden of gewone leden van de sportclubs. Meer informatie is te vinden op subsidieregeling voor inwonersinitiatieven Natuur voor Elkaar.

Een lezing over duurzaam afwerken, gezondere keuzes voor je woning. Hoe gezond is de lucht in je huis eigenlijk? En welke invloed hebben materialen, verf en afwerking op je leefomgeving? Tijdens de lezing Duurzaam afwerken ontdekken bezoekers hoe ze bewustere en gezondere keuzes kunnen maken bij nieuwbouw, verbouwen en inrichten. Veel mensen realiseren zich niet dat ze het grootste deel van hun tijd binnen doorbrengen, liefst 90%. Materialen in huis kunnen invloed hebben op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid en comfort. Tijdens deze avond deelt Gert-Jan praktische inzichten over duurzame en gezonde materialen, natuurlijke afwerkingen en bewuste keuzes voor prettige woonomgevingen. De lezing is interessant voor iedereen die gaat bouwen, verbouwen of simpelweg bewuster wil wonen. Bezoekers krijgen praktische tips en inspiratie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Er is ook altijd volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De lezing wordt verzorgd door Gert-Jan van den Dolder en vindt plaats op donderdag 4 juni van 7:30 s'avonds door tot 9 uur in het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. Aanmelden kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: nog verder worden uitgewerkt en ingevoerd door lidstaten. Verschillen in Europa worden groter. De jaarlijkse vergelijking van LHBTIQ+-rechten in Europa laat een verdeeld beeld zien. Sommige landen boeken vooruitgang, terwijl andere juist stappen terugzetten. Spanje staat inmiddels bovenaan de lijst dankzij nieuwe wetten en beleid rond gelijkheid en inclusie. Tegelijkertijd waarschuwen organisaties dat in andere landen Pride-evenementen worden beperkt en dat de wetgeving juist strenger wordt. Dat laat zien dat acceptatie in Europa geen vanzelfsprekendheid is en sterk verschilt per land. In de recente weken is opnieuw aandacht voor veiligheid. Tijdens en rond Pride-activiteiten zijn incidenten gemeld, zoals aanval op queer artiesten en het vernielen van regenboogvlaggen. Dit soort gebeurtenissen onderstrepen dat zichtbaarheid belangrijk is, maar ook kwetsbaar kan zijn. Tegelijk zorgen ze vaak voor extra solidariteit binnen de gemeenschap en roepen organisaties op tot meer bescherming. Opvallend nieuws komt ook uit de online wereld. Verschillende LHBTI+-accounts, waaronder Nederlandse, zijn in korte tijd verwijderd van Instagram zonder duidelijke uitleg van het platform. Belangenorganisaties maken zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting en zichtbaarheid. Zeker voor kleinere communities en initiatieven zijn sociale media belangrijk om elkaar te vinden en activiteiten te organiseren. Mentale gezondheid van LHBTIQ+-jongeren. Er is groeiende aandacht voor de mentale gezondheid van LHBTIQ+-jongeren. Veel jongeren ervaren nog altijd gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid, bijvoorbeeld door een gebrek aan acceptatie thuis of op school. Volgens betrokkenen gaat het vaak om pijn die niet direct zichtbaar is, maar wel grote impact heeft. De oproep is dan ook duidelijk: zorg voor meer begrip, veilige plekken en openheid, zodat jongeren zichzelf kunnen zijn. En het laatste, de Russische knokploegen en razzia's. In Rusland zijn er grote zorgen over een nationalistische burgerwacht die invallen doet bij onder meer LHBTIQ+ mensen. De groep zou sinds 2023 honderden razzia's hebben uitgevoerd, soms zelfs met de politie. Tijdens deze acties worden locaties binnengevallen en mensen geïntimideerd of mishandeld. Mensenrechtenorganisaties spreken van een gevaarlijke ontwikkeling en wijzen op een steeds onveiligere situatie voor LHBTIQ+ mensen in het land. Nou, niet allemaal heel goed nieuws. Gelukkig in deze uitzending gaan we het wel hebben over mooie nieuws. Wat ik al een beetje spoilerde, we gaan iets doen over iets sportiefs, om het zo maar te zeggen. Maar ook een mooie terugblik. En daarbij heb ik in de uitzending twee mensen die al een keer eerder zijn geweest. Maria en Paula. Maria en Paula, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: En ik zei het al, iets met sporten. En dan kijk ik gelijk even naar jou, Maria. Kun je alvast een klein tipje van de sluier oplichten waarvoor jij hier zit?
2: Ik heb mijn wandelschoenen al aan, Maarten.
0: Je hebt de wandelschoenen al aan. Nou, ik denk dat de Steenwijker of iemand die in Steenwijkerland woont dan waarschijnlijk direct weet waar het over gaat. Maar daar kom je straks achter. En Paula, bij jou, jij bent hier voor een terugblik op iets moois. Kun je daar al een tipje van de sluier oplichten waar we het over gaan hebben?
1: Wij gaan het hebben over de Tour d'Amour.
0: De Tour d'Amour
1: is geweest hier in april en dat was een fantastische middag.
0: En wij zijn heel nieuwsgierig. Vorige keer heb ik al een kleine terugblik gedaan, maar dat heb ik zelf even gedaan. Het is natuurlijk leuk om ook even wat ervaring te horen. We gaan straks met jullie in gesprek. Maria, iets met de wandelschoenen aan en de Tour d'Amour. We horen het naar het volgende nummer.
3: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland.

0: Love Today van Mika. En een klein beetje ondersteuning van Paula, zag ik net. Ja, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Maar ik zie Paula hier een beetje op haar luchtgitaar spelen. Die wordt helemaal blijer van. Love Today. Nou, ik denk een goede start. En ik zei het net al bij de intro. Ja, een beetje de spoilers. Tour d'Amour en de wandelschoenen. En Maria, nou mag je alles geven. Want
1: ik mag los.
0: Waarom ben jij hier, Maria?
1: Ik mag los.
0: Jij mag helemaal los.
1: Ik ben hier om de Steenwijkse wandelvierdaagse, de avondvierdaagse te promoten. We kunnen er nog een paar mensen bij gebruiken, ook al is de groep inmiddels al dik over de 20. Maar het is het eerste lustrum. Dus we zijn ook heel trots. Het is het vijfde jaar dat we de avondvierdaagse lopen voor de Regenboogstichting.
0: Ja.
1: En het eerste jaar waren er 4 of 5. En inmiddels zitten we op de 20, 22 mensen. Dus het is gewoon een prachtige groep. Het is heel gezellig en het blijft een feest. Het blijft gewoon een enorm leuk feest.
0: Ja, een feest en met elke keer andere mensen. Ik heb het nog even opgezocht. Ik denk de avondvierdaagse, hoe lang bestaat dat eigenlijk al? Maar
1: 71ste keer dit jaar.
0: Ja, en de avondvierdaagse van oorsprong een typisch Nederlands evenement. Want ik bespreek soms ook met mijn cursisten die ik Nederlands leer. En die zeggen, we kennen dit helemaal niet. En het idee was simpel, samen bewegen in je eigen buurt zonder competitie. En inmiddels doen er al 100.000 mensen mee. Maar eigenlijk wat wij hier in Steenwijk doen, dat meelopen met de avondvierdaagse, met LHBTIQ-plussers en iedereen die maar erbij
1: die maar wil
0: horen.
1: Ja.
0: Dat is best wel uniek. Want dat zijn wel Pride Walks en er zijn tijdens een Nijmeegse Vierdaagse wordt wat gedaan. Maar echt tijdens een avondvierdaagse. Ik kon het niet snel vinden of
1: nee,
0: te veel groepen zijn.
1: Nee, ik heb het zelf ook niet gevonden. Ik weet alleen voor mezelf, maar dat is helemaal mijn verhaal, is dat ik hier 5 jaar geleden ben komen wonen, 6 jaar geleden. Dat ik graag iets van vrijwilligerswerk wilde doen, omdat ik net gepensioneerd was. En dat graag bij de Regenboogstichting wilde doen. En dat eigenlijk meteen inbracht, omdat ik vond dat wij daar weer aan mee moesten doen. Of dat wij daar op als nieuw eigenlijk, als primeur aan mee moesten doen.
0: En waarom vond jij dat zo belangrijk?
1: Nou, omdat ik tot hier tot mijn 12e gewoond heb en van mijn 6e tot en met mijn 12e de avondvierdaagse heb gelopen en wist dat het een enorm leuk feest was.
0: Ja.
1: En ik vind het belangrijk dat de Regenboogstichting meer zichtbaar wordt. En ik denk dat het nog niet zichtbaarder kan worden als met een avondvierdaagse in Steenwijk.
0: En waarom is dat belangrijk, dat meer zichtbaar? Dat je zegt, ik vind eigenlijk dat de Regenboogstichting mee moet lopen.
1: Nou, ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft, in ieder geval wat mij betreft, het maatschappelijke aanzien op dit moment. Sowieso minderheden die het moeilijker hebben op dit moment dan zeg 10 jaar geleden. Ik merk het aan mezelf ook. En dat komt straks met de Tour d'Amour, komt dat er ook nog wel even uit. Is dat het toch alweer spannender wordt. Ik ben nu zelf 40 jaar samen, bijna 25 jaar getrouwd met mijn vrouw. Dat als wij straks, stel dat we in een zorginstelling terechtkomen, dat we niet zeker weten of dat op elk vlak even veilig is.
0: Ja,
1: en dan
0: precies.
1: Bedoel ik meer van, hoe wordt er tegen ons aangekeken? Ik bedoel, ik heb ervaring met oudere mensen die en pestgedrag onderling.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat worden, weet je wel? Dus ik denk, als het hier in Steenwijk een beetje meer zichtbaar wordt, dat het wat normaler gevonden wordt, dat we geaccepteerd worden voor de mens wie we zijn, zoals we zijn, wie we zijn, dan denk ik dat het alleen maar een mooie opsteker is.
0: Ja,
1: voor ons allemaal, voor iedereen. Niet alleen voor ons, maar ook voor het publiek. Ook voor de andere mensen die met ons meelopen. De scholen, de kinderen, dat we zichtbaar zijn.
0: Zichtbaar zijn, ertussen mogen lopen.
1: Dat we mogen zijn wie we zijn en ook mogen wandelen met de avondvierdaagse in Steenwijk.
0: En jij zegt 5 jaar, hè? Dus de 5e jaar dat we meelopen. Als je aan avondvierdaagse een regenboog Steenwerkerland denkt, dan is daar Maria het woord eigenlijk ook bij. Want jij bent daar best wel goed en nauw mee verbonden. Zie je ook een vooruitgang dan op dat vlak? Dat je zegt van, goh, ik vind het wel heel belangrijk, die zichtbaarheid. En na 5 jaar denk ik dat we goed bezig zijn. Of zeg je, sta je erin?
1: Wat de avondvierdaagse betreft.
0: Ja, dat je zegt, die zichtbaarheid is belangrijk. Je kunt ook denken, na 5 jaar wil ik elkaar laten zien.
1: Nee. Ik denk dat elk jaar dat we meedoen, dat het elk jaar weer belangrijker wordt. En vooral, dat is wat ik net zei, nu, helemaal in deze tijd.
0: Ja.
1: Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om onszelf te laten zien.
0: En
1: niet op een provocerende manier, maar op een fijne manier waar iedereen aan deel kan nemen. En het is een feest van ons allemaal. En daar horen wij ook bij.
0: Ja, en dat is denk ik wel mooi dat je het zegt, want dat bruggetje wilde ik nog maken. Hè. Mensen lopen natuurlijk niet alleen maar mee voor de zichtbaarheid. Maar ook denk ik ook een beetje voor het plezier.
1: Ja,
0: dat ze denken,
1: voor het
0: is gezellig
1: plezier.
0: En, leuk.
1: En ik heb op veel plekken gewoond in Nederland. En het is nergens zo fijn. En zo feestelijk. En zoveel publiek. En zoveel verbinding als hier in Steenwijk. Die avondvierdaagse. Ja, absoluut.
2: Zoveel snoep. En zoveel
1: lekkers.
2: Ja, maar
1: dat is een ding. Daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Want dat vind ik ook wel een dingetje. Maar goed, dat is aan de mensen zelf. Als ze de kinderen vol willen hangen met snoep, dan moeten ze dat vooral zelf weten. Maar dat zijn wel dingen die jammer zijn. Ik vind een bloemetje vind ik ook heerlijk. En dat is ook meer dan genoeg, weet je wel. Maar je doet het ook. Ook al krijg je niks. De het plezier voor al die mensen die in dikke rijen langs de Meppelenweg en de Kallekoter Allee staan, dat is gewoon een feest. Het is gewoon een feest.
0: Feest om mee te lopen.
1: Ja.
0: Een wissende groep, maar ook wel mensen die al niet meerdere jaren meelopen. Is het verplicht dat je alle avonden meeloopt als je met Stichting Regenboogstemmen
1: wat
0: wil meelopen?
1: Nee, integendeel zelfs. Eén dag is ook genoeg.
0: Eén dag is ook genoeg?
1: Ja hoor. Als je denkt van ik kan het niet of ik moet werken. Er zijn veel mensen die in de zorg werken, die moeten werken. Die lopen het liefst natuurlijk de donderdagavond mee, want die is het leukste.
0: Ja.
1: Maar één dag is ook goed. Weet je, als je er maar gewoon bij bent.
0: Ja.
1: Het is een hele gezellige groep. Er komen elk jaar nieuwe mensen bij, dus het is gewoon fijn.
0: Ja, want de eerste avond, we nemen altijd de uitzending ietsje eerder op. Dus tijdens de eerste avond, die is straks afgelopen als mensen het hebben geluisterd. Maar als mensen dan denken maandagavond, ik wil toch nog dinsdag, woensdag of donderdag meelopen, dan kan dat gewoon nog.
1: Ja.
0: Zelfs op woensdagavond mag je nog even zeggen, hoi, ik loop toch nog mee.
1: Vind het leuk. Dan zou ik wel zeggen, app mij even op mijn telefoonnummer, dat ik het weet. Want ik heb wel een lijst, want we wachten op elkaar op een bepaalde plek in Steenwijk. Dus het is wel fijn als ik weet hoeveel mensen of wie er meelopen. Dat is wel prettig.
0: Ja, maar dat is heel mooi wat je zegt, hè, om even in contact te komen. Dan is het even belangrijk om eens te appen. Hoe kunnen ze makkelijk aan jouw nummer komen? Vind je het fijn dat ik dat straks even vertel? Of
1: ja,
0: moet
1: prima. Ik wil het nu ook wel zeggen.
0: Ja?
1: Ik vind het helemaal
0: dus
1: goed.
0: Dus als je het even herhaalt, schrijf ik het gelijk even mee. En herhaal ik in het eind van de uitzending het ook
1: goed.
0: Nog even.
1: Ja. Okay,
0: dus wil je meelopen een avondje? Of twee avonden of drie avonden?
1: Even appen. Niet
0: appen
1: bellen,
0: naar
1: want
0: Maria.
1: Ik heb vaak mijn telefoon van mijn geluid uitstaan. Het is 06-10-19-38-48.
0: Dus 06-10-19-38-48.
1: Ja.
0: Maria, ik hoop dat er nog veel meer mensen bijkomen.
1: Ja, zou leuk
0: zijn. Of kom lekker kijken. Dank je wel. En mocht je meer informatie willen, app Maria even. Dus niet bellen, maar even appen. En ze is heel snel en er altijd. Dus je krijgt een heel snel antwoord.
1: Ja, absoluut.

0: Katrina en The Waves, Walking on Sunshine. Ja, dit nummer kan natuurlijk niet ontbreken als je het hebt over de Avondvierdaagse. En we hopen natuurlijk volgende week dat we ook kunnen, of eigenlijk deze week, kunnen walken on sunshine. Nou, we hebben net met Maria gesproken over de Avondvierdaagse. Wil je meelopen? App haar eventjes 0610193848. Niet bellen, maar even appen en dan kun je meedoen. Maar je kunt ook komen aanmoedigen. Maar zoals ik in het begin al zei, het ging niet alleen maar over wandelschoenen. Want ja, Paula, jij bent hier ook voor de Tour d'Amour.
1: Ja, de terugblik, hè, op de Tour d'Amour.
0: De terugblik, ja. De Tour d'Amour. Want heel eventjes, jij bent bij de Regenboogstichting ook aangesloten bij de Regenboogkamer. Heb ik dat goed?
1: Klopt, ja. De Regenboogkamer. Ik was daarvoor gevraagd. Het is een beetje een zorgaangelegenheid, zeg maar. Hè, waar Marie het al heel even over had. Op het moment dat mensen toch wat dagje ouder worden. Dat er misschien zorg nodig is. Of op een andere manier met zorg in aanraking komen. Nou, dan zijn er soms wel wat zorgen dat mensen zich niet meer op hun gemak voelen. Als je aanvullingen hebt, Maria, graag. En om daar wat meer openheid over te krijgen, is de Tour d'Amour naar Steenwijkerland gehaald.
0: Ja.
1: Vier jaar geleden. Een paar jaar geleden is het ook geweest.
0: Ja, en klopt.
1: Toen was ik er ook bij. Nou, deze keer heeft het zo mogelijk nog meer indruk gemaakt. Het was een hele bijzondere middag. We hebben ons best gedaan. Hè. Er is een klein werkgroepje vanuit de Stichting Regenboog, waar Maria en ik in zitten.
0: Een aantal andere,
1: een groepje van 5 ongeveer. We hebben ons best gedaan om vooral veel mensen uit de zorgsector daarvoor uit te nodigen en welzijn. En nou, dat is best goed gelukt. We hadden, ik denk, een kleine 50 aanwezigen in het Vestzaktheater in de gemeente.
0: In de gemeente in Steenwijk.
1: Ja.
0: Even erop terugkomen, want hey, je moet mensen uitnodigen, mensen vanuit de zorg. Dat is best goed gelukt. Was het ook lastig om mensen te krijgen? Dat mensen zeiden, nou, is dat nodig of
1: nou,
0: hebben geen tijd?
1: Heel veel mensen zeiden, oh nee, is dat echt zo? Dus mensen waren wel verbaasd dat het gebeurde. Hè? Het fenomeen dat mensen soms weer in de kast gaan op het moment dat er zorg nodig is of dat er ongemak ontstaan, dat mensen zich daar niet zo open over durven uit te spreken. Nou, mensen zijn er wel verbaasd over dat dat inderdaad gebeurt. Maar dat is wel wat het is en wat de ervaring is. En om het daarover te hebben, hebben ze heel veel uitgenodigd. En heel veel mensen die zijn er ook op afgegaan, of in ieder geval een aantal uit de diverse organisaties.
0: Ja.
1: En het heeft heel veel indruk gemaakt.
0: Want is het dan een stukje onwetendheid wat je op is gevallen, op dat je dat zo zegt? Van de mensen,
1: ja,
0: nou, dat
1: denk
0: dat
1: ik
0: gebeurt.
1: Wel. En dat herkende ik zelf ook. Want nou ja, als hetero ging er voor mij ook wel wat dat betreft een beetje een wereld open. Dat ik dacht, gut, daar heb ik nooit bij stilgestaan bij heel veel zaken rondom dit thema. Dus dat was voor mij persoonlijk al de winst. En dan kan je het ook wat beter uitdragen ook naar andere mensen.
0: Ja, maar dan gaat het misschien over dingen die gezegd worden waarvan je misschien in eerste instantie denkt, nou, dat is dan niet zo erg en dat toch meer indruk maakt.
1: Ja, ook zeker. Ja, ook. En als dan inderdaad, nou, als ik dan hoor dat sommige dingen al 30 jaar, 3 keer in de week mensen horen van, goh, is het met je man terwijl je een vrouw hebt? Ja, dan snap ik ook dat je op een gegeven moment denkt, nou, nou weten we het wel.
0: Ja.
1: Maar al die losse dingetjes op zichzelf zijn natuurlijk niet verkeerd of lelijk bedoeld, maar ja, nou, zo.
0: Samen, ja.
1: Ik, ja, dat ja, is, ja, het bewustzijn is superbelangrijk en dat is eigenlijk.
2: Ja, nou, het bewustzijn ook voornamelijk ook bij het personeel.
1: Mm-hmm. Hè,
2: want daar gaat het natuurlijk om. Zolang het personeel nog zegt in de verschillende instellingen, ook hier in Steenwijk, wat ik zelf meegemaakt heb, van dat ze zeggen van ja, maar homoseksualiteit of iets of een ander soort geaardheid komt bij ons niet voor. Het komt bij ons gewoon niet voor.
0: Ja, dat is natuurlijk heel apart, hè?
2: We hebben 150 of we hebben 300 inwoners, bewoners, patiënten, cliënten. Komt bij ons niet voor.
0: Ja.
2: Dus ik weet niet, maar dat is toch ook een maatschappijtje op zich, waarvan je denkt, van daar zullen toch zeker mensen zijn die de foto van hun voormalige partner of man-vrouw op de kop op de kast hebben liggen. Omdat ze het niet willen laten
1: nou,
2: zien.
1: Nou, ongetwijfeld.
2: Of, totaal, en als je of gewoon geen foto's in hun kamer hebben.
1: Ja, ongetwijfeld. En als je dat soort dingen uitspreekt, dan gooi je het op zijn minst een beetje open. En weet je, er zijn overal wel mensen die dan ergens toch, nou, het is ook weer een beetje zaadjes planten, dat mensen dat op een later moment denken, hé, we hebben toen die middag gehad en wacht even. En wat ik zelf bijzonder vond en wat me ook is bijgebleven, ik heb vanaf die middag draag ik dit armbandje als ik aan het werk ben.
0: Ja, regenboogarmbandje zie ik inderdaad.
1: Want op het moment dat je het laat zien, en iemand denkt, nou, ik wil er wel iets over kwijt, maar nou, ik weet, kan het niet zo goed inschatten, dan mag ik hopen dat ze, als ze zo'n armbandje zien, dat dan de drempel wat lager is.
0: Ja, om dat, met elkaar in gesprek te gaan.
1: Dat je het eerder iets daarover durft te zeggen tegen mij dan dat ik dat niet zou dragen, zeg maar.
0: Ja. Hey, en Paula, zo'n Tour d'Amour, hè, voor, want niet iedereen is er natuurlijk geweest. Misschien dat niet iedereen ook dacht, dat is wat voor mij. Kun je kort samenvatten wat de Tour d'Amour een beetje inhoudt of in heeft gehouden?
1: Het was een theatervoorstelling door drie personen. Eveline van der Putten heeft het gepresenteerd. Er was een pianist en nou, ik ben haar naam vergeten, maar een ervaringsdeskundige, zeg maar. Dus een dame die haar verhaal heeft verteld. En een transgender mevrouw die dus als een jonge man ter wereld is gekomen. En dat hele proces ons daarin heeft meegenomen hoe dat is gegaan. Alle strijd en alle toestanden en alle verdriet en onzekerheid. Maar ook de mooie momenten. Maar vooral de hobbels en ook de dingen. Nou ja. De aandoenlijke momenten en gelardeerd met heel veel mooie muziek van de pianist en weer andere verhalen van Eveline erbij. Dus,
0: een soort een samenspel met monologen.
1: Ja, er werden spiegels voorgehouden, hè, zeg maar, dat je denkt, oh jeetje. Ja, dus een lach en een traan, absoluut.
0: En werd het ook uiteindelijk een dialoog? Dat je zegt, na de tijd werd er ook nog met elkaar samen erover gesproken? Of was het echt, we gaan erheen en we verlaten de zaal en we zijn weer weg?
1: Nee, zeker niet. Er was ook een pauze tussendoor. En ook na die tijd is er zeker nagepraat met de artiesten en onderling natuurlijk ook.
2: En een soep en een broodje.
1: Ja,
0: en soep en een broodje.
1: Het was uitstekend verzorgd vanuit de gemeente. Het was een mooie, waardevolle middag ook met de interactie eraansluitend.
0: En veel nieuwe mensen gezien? Dat je zegt, goh, ik heb mensen ontmoet die ik zelf bijvoorbeeld niet direct ken. Je hebt het Systeemwerk natuurlijk. Zie je heel veel mensen dat je zegt, goh, ook vanuit andere organisaties, dat je denkt, ik ben daardoor nog door verrast.
1: Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk. Heel veel mensen ken ik natuurlijk al van gezicht. Maar ook mensen dat je dacht, goh, wat fijn en wat verrassend dat die er ook zijn. Niet alleen uit Steenwijkstad, maar ook uit de buitengebieden. En dat wordt dan wel weer meegenomen. Hè? Dus we hopen dat dat dan ook niet een rode inktvlek, maar een roze inktvlek wordt.
0: Ja, mooi geschreven. Ja, de roze inktvlek.
1: De roze inktvlek, dat men het ook doorgeeft, ja.
0: Ja, dat het niet blijft bij dit moment. Van, oh, nou, ik heb erover gesproken, maar dat er ook daadwerkelijk ook iets mee gedaan wordt natuurlijk. En het woord wordt verspreid.
1: Ja, en we hadden afgelopen week een overleg vanuit ons mantelzorgnetwerk. En daar had ik ook een hele bak met die armbandjes en buttons ook mee. En de napraat gedaan en ook inderdaad gezegd, nou, ik draag dit. En er waren meerdere die zeiden, nou, ik doe een button aan mijn tas. Of die hadden dat al. Omdat ze dachten van, hé, dit gaat helpen.
0: Heel mooi. Ja. Nou, ik denk dat het een hele waardevolle bijeenkomst is geweest. Tour d'Amour is dus al geweest, maar ja, weet je, eigenlijk gaat het altijd door.
1: Zeker.
0: Dus mocht je vragen hebben, dan kun je altijd contact zoeken met Paula of met de werkgroep van de Regenboogkamer. Dan kun je een mailtje sturen naar info@regenboogsteenwerkerland.nl. Wil je misschien iets meedenken? Wil je meedoen? Heb je een goed idee? Of denk je, dit is belangrijk, altijd belangrijk? Of wil je gewoon even je verhaal kwijt? Dat kan altijd. Dus iets moois wat nog verder gaat. En nou ja, Maria en de Avidaagse. Het lijkt net of je een soort clubje bent. Maar Maria is daar toch wel een beetje de coördinator in. Dus
2: Maria,
0: ook daar,
2: hè?
0: Moeder Maria.
1: Ja.
0: Die met
1: Jo met de banjo.
0: Met Jo met de banjo mee gaat lopen. Voel je vrij om mee te gaan. Dus heb je nog vragen over de Regenboogkamer of de Avidaagse, app Maria. Of stuur even een mailtje naar info@regenboogsteenwerkerland.nl. Heel hartelijk dank voor jullie komst. En zet hem op, zou ik zeggen.
2: Dankjewel, Maarten.
1: Bedankt. Jij ook.

Desmond Bale met I Would Walk 500 Miles en Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. We gaan snel door met de film/serietips. En we beginnen met Half Man. Half Man is een dramaserie waarin verschillende mannen centraal staan die allemaal op hun eigen manier worstelen met identiteit en verwachtingen. De serie laat zien hoe het beeld van de sterke man invloed heeft op hun gedrag, relaties en zelfbeeld. Personages krijgen te maken met thema's als emoties onderdrukken, moeite met kwetsbaarheid en druk vanuit familie of vrienden om aan een bepaald ideaal te voldoen. Tegelijkertijd zie je dat sommigen juist beginnen te twijfelen aan die norm en zoeken naar een andere manier om zichzelf te uiten. Ook kwesties rondom seksualiteit en het gevoel van anders zijn komen subtiel naar voren. Nou ja, niet altijd even subtiel, ook wel eens heel duidelijk. Daardoor raakt de serie aan LHBTI-thema's zonder dat die al te centraal staan. Het maakt vooral duidelijk hoe beperkend vaste ideeën over mannelijkheid kunnen zijn. En deze serie is geregisseerd door dezelfde regisseur die Baby Reindeer heeft geschreven. Misschien ken je hem niet, ik kom er zo op. Maar in ieder geval een serie die eigenlijk onlangs op HBO Max staat. Heel interessant en erg indrukwekkend om te kijken. En wat ik al zei, Baby Reindeer. Baby Reindeer volgt Donnie, een beginnende comedian die verstrikt raakt in een extreme stalking situatie met een vrouw die steeds verder in zijn leven binnendringt. Wat eerst onschuldig lijkt, groeit uit tot iets beklemmends en oncontroleerbaars. Naast dit verhaal zie je ook Donnie's verleden, waarin hij slachtoffer wordt van misbruik door iemand met macht in de entertainmentwereld. Deze ervaringen hebben grote invloed op hoe hij naar zichzelf kijkt, vooral op het gebied van schaamte, seksualiteit en vertrouwen. De serie is confronterend en rauw, juist omdat alles zo persoonlijk aanvoelt. Het laat zien hoe trauma en identiteit met elkaar verbonden zijn en hoe moeilijk het kan zijn om jezelf te accepteren na ingrijpende ervaringen. En Nederlands, van Nederlandse bodem, Onze Man bij de Vijand. Een indrukwekkende serie. In Onze Man bij de Vijand, op NPO Start en NPO Plus te zien, reist Sinan Chan naar plekken waar spanningen en tegenstellingen groot zijn. In de eerste aflevering spreekt hij met ouders die hun kinderen bewust normaal en traditioneel willen opvoeden. Die gesprekken maken duidelijk dat normaal vaak betekent dat jongens en meisjes zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Afwijking daarvan wordt niet gestimuleerd of zelfs afgekeurd. Hoewel LHBTI-personen niet expliciet centraal staan, is hun aanwezigheid juist heel veelzeggend. De aflevering, en dus vooral in aflevering 1, laat zien hoe opvoeding en overtuigingen bepalen hoeveel vrijheid iemand krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Het roept de vraag op wat er gebeurt met kinderen die niet binnen deze verwachtingen passen. En alweer seizoen 10 van Queer Eye. In seizoen 10 van Queer Eye helpen de Fab Five opnieuw mensen die vastlopen in hun leven. Elke aflevering volgt één persoon die worstelt met onzekerheid, zelfbeeld of ingrijpende veranderingen. De makeovers gaan verder dan uiterlijk. Er is veel aandacht voor emoties, zelfvertrouwen en het durven accepteren van jezelf. De hosts delen daarbij ook hun eigen ervaring als queer personen, wat zorgt voor herkenning en open gesprekken. De serie laat zien hoe belangrijk het is om je gezien en gesteund te worden. Thema's rondom identiteit en acceptatie spelen een grote rol. Niet alleen voor LHBTI-deelnemers, maar voor iedereen die zoekt naar zelfvertrouwen. Soulmate is een nieuwe Netflix-serie die zich afspeelt in Japan. Ik heb hem zelf nog niet gekeken, maar ik ga binnenkort kijken. Maar de trailer zag er veelbelovend uit. En het draait dus om een liefde tussen twee mannen. Ze komen uit verschillende werelden en moeten langzaam ontdekken wat ze voor elkaar voelen. Hun relatie ontwikkelt zich stap voor stap, terwijl ze ook te maken krijgen met verwachtingen van familie, werk en de maatschappij. Openlijk homoseksueel zijn is niet overal vanzelfsprekend en dat zorgt voor spanning en twijfel. De serie neemt de tijd om hun band geloofwaardig op te bouwen met veel aandacht voor kleine persoonlijke momenten. Het laat zien dat liefde universeel is, maar de vrijheid om die liefde te tonen niet overal gelijk is. En als laatste, ik heb gezocht, want ik denk, wat is nou de allereerste LHBTI-film die we kunnen vinden. En daar komt hieruit Anders als die Anden uit 1919. Als we het hebben over LHBTI-representatie in films, dan gaan we meer dan 100 jaar terug in de tijd. In 1919 verscheen de Duitse film Anders als die Anden, wat letterlijk betekent anders dan de anderen. De film vertelt het verhaal van een violist die wordt gechanteerd vanwege zijn homoseksualiteit. In een tijd waar homoseksualiteit strafbaar was, was dat een enorm gedurfd onderwerp om op het grote scherm te laten zien. Wat deze film zo bijzonder maakt is dat hij niet alleen een verhaal vertelt, maar ook een duidelijke boodschap heeft. De makers wilden laten zien hoe oneerlijk en schadelijk die wetten waren en pleitten eigenlijk al voor meer acceptatie en gelijke rechten. Daarnaast was er veel ophef over deze film omdat hij in veel landen werd verboden. Grote delen van de film zijn zelfs verloren gegaan. En dus je kunt ook eigenlijk niet alles meer helemaal terugvinden. Anders als die ander is daarmee niet zomaar een film, maar een stukje geschiedenis. En een van de eerste keren dat een LHBTI-verhaal serieus en zichtbaar werd verteld.

Runway van Lady Gaga en Ducci hoorde je net. En we gaan door met de agenda van de maand juni. En de maand juni die staat in het teken van de Pride Month. In deze maand is er extra aandacht voor zichtbaarheid, acceptatie en gelijke rechten van de LHBTI-gemeenschap. Door het hele land zijn er activiteiten van kleine bijeenkomsten tot grote evenementen. En ik ga ze even met jullie langs. We beginnen op zaterdag 6 juni, de Utrecht Pride. Met boten door de grachten en feest in de hele stad. Een zichtbaar en feestelijk moment van inclusie. En daaropvolgend, ik zei het eigenlijk net al verkeerd, ik dacht dat de uitzending wordt uitgezonden op 8 juni, maar een weekje eerder, dus je hebt nog even een weekje. Want van maandag 8 tot en met donderdag 11 juni is de avondvierdaagse in Steenwijk. De 71ste editie alweer en een lustrum voor Stichting Regenboog Steenwijkerland die al 5 jaar meelopen. Het is 4 jaar van wandelen door en rond de stad Steenwijk. En de start en finish is op en rond de markt. De laatste avond is er muziek en een feestelijke intocht. En meelopen met Regenboog Steenwijkerland kan natuurlijk. We lopen maar 5 kilometer en je kunt kiezen. Wil je 4 dagen meelopen, maar ook 3, 2 of 1, het maakt niet uit. Wil je meelopen, dan is het handig om je wel even aan te melden. Dan kom je even in een groepsappje, dan weet je waar je moet verzamelen. Dan krijgen we vaak ook even wat te drinken en dan lopen we samen de route. En we hebben dit jaar heel veel mensen, dus het wordt supergezellig. Wil je meedoen, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info@regenboogsteenwijkerland.nl. Maar je kunt ook een appje sturen naar Maria op het nummer 0610193848. Met het verzoek niet te bellen, maar te appen. Maria reageert heel snel. Het is een mooie combinatie van bewegen, ontmoeting en zichtbaarheid. Zaterdag 13 juni, Eindhoven Pride. Met een kleurrijke parade door de stad en een groot festival. En van 13 tot en met 21 juni, de Pride Week Eindhoven. Zelfs een hele week met verschillende activiteiten verspreid door de stad. En start dus met de Eindhoven Pride. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni is de Roze Zaterdag in Noordwijk. Een van de bekendste Pride-evenementen van Nederland. Die dag daarna, zaterdag 27 juni, is de hoofddag van Roze Zaterdag. Met optredens, ontmoetingen en activiteiten. Op diezelfde dag is ook de Pride in Maastricht. Dus helemaal in het zuiden des lands. Met een mooie parade door de stad. Met optredens, speeches en bijeenkomsten. En helemaal aan het einde, zondag 28 juni, International Pride Day. Wereldwijd aandacht voor de Stonewall Rally. Moment van herdenken en vooruitkijken. Kortom, juni zit vol met momenten, groot en klein. Van internationale evenementen tot lokale initiatieven. En overal draait het om hetzelfde. Zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om te zijn wie je bent.

Je hoorde A Run To You van Whitney Houston. En hiermee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Waar we gesproken hebben over over de Tour d'Amour, georganiseerd door de Regenboogkamer van Stichting Regenboog Steenwijkerland. En opkomend de avondvierdaagse, waar ook Stichting Regenboog Steenwijkerland meeloopt. Vind je het leuk om ook mee te lopen? Zoek dan even contact met Maria op nummer 0610193848. Stuur er even een appje en je kunt meelopen. 4 dagen, 1 dag, het maakt allemaal niet uit. Wil je meer weten over de Regenboogkamer of over Stichting Regenboog Steenwijkerland, of wil je misschien wel vrijwilliger worden? Mail dan eventjes naar radio@regenboogsteenwijkerland of naar info@rtvslos.nl. Graag tot de volgende keer.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar 2 jaar geleden...

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist

0: anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Aldus de politie, die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.